0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Anke, ga woe korokorsen a, ga de twa de tubu a, na ga de twa de gesonte te. O ga korwate, ga de twa a, chaka karachie te be, na chaka karakunga te be, na sinala gesonte te skakel bord kona. Kaate, dango a haki, mutreshika. Ngo ga kai kuta, mutashi na kwae, jo kona. Jo ha u, mborongaji, o korokorsen ji a. Kwara na maha a. Nungi nasionale gesondheid skakel bord kona. Departemente van gesondheid kona. Ding haki tema te ha a. No ha kai kona ta. Haki jero jero ki. No ach. Trappel nul. Twee nige trappel nige. Nga veno. Wachap ki. Borya ha kiaro. No nomoro he. 06-00-123-456 Dako aki hakai ku ni gashin tashinako anakwa hecho kona kwa.

0: platform ten ke ding sure he tswana go kgona no kgwetso nta go o tlohelwe platform ten go kwetsa sure se ke tswana tsa ntia na go motswe no tswana o ntunta matira tla jika tswana a tshepwe na go di tsam se ke sure se ka ka kgona dango he a mo mati si gana tsuya ga tsan tswanta tla kwa go jawo tim no heti o gana ke kun at ntunta maga ya go tswande jawo mo supi sure ke intuna tshwaeno tsheno tswana kwa mana kung sin jawo tlo kwana ana in on tswana ntutsam se tswana sheno tshem go di tsona swere ma tlovem tsutsam swa mbore je swere ma swede kama ndo kra hnye tvetama kama ndo rota tshin tsasan venu tlhatwa mata wona swede ke kona kwa mogwa ntwano ngere go nu tsha ga tsukwana je a gana a tlhwa tla mkate je atang kwana nya nyam kwa kwartal hanke kwa tanu nyam kwa kwartal si oswa ga na tsam swa ga mo ikongo tsheka ka tswana a tsheka kra hnye tvengaji ti yo tlhaga go godi mo go tswana no kwiri kwiri o yadi kwa tswana go komo ana go ena go go tsheka kra suri ya sheko kwiri kwiri o dlala na go gana o tsebutsa no go engeta no go go sa suri platform tene go siki ka ko e school of e from tas new men ka me wo tena go tsona a tlati no ga tsona tlati tsa siki tswa go dingwe tsi ga tse go getsa a ka ditse go ntla yo suri ki ya go ta siki ai dankie
1: go mo go mo da
0: sure tswana kung tayo se ti tsamsi wa ga school of a new man ke re dangwe wo ti ga ngo a ka sa kwa tsinja sanje sure ke ti kana kwa ti a sure se king tsamsi ka a ke tsau a un na tswara kwa tenu sure he tsau ti na tsau a un ki gana sure a ne ja tsheka ja ho ya mote ge me ka dukano sure ke ndi ku tete ti tsona tsa ndi kwa ti vem ta go no sure se ki kwa hate that the sure ke he sa e di tsona sana go tsam e jano sure e sinya sene go ata a go tsa e sene tive ta go tswa ntama ga sure a po se ke kwa ba ne class ke na tati ga thagano ke a go tati jano go bono a go tsa me tsese ka go mo go ati nne tlo go kwen tsese go ati kwa na se ke he sene tive a go di
1: and any tweede dan wat ek wil noem as so jy na gesien het die skool het nou nie sekuriteit gekry. Onze kinders drossen meer. Als ze gekomen school toe en als ze klaar eten, dan sprongen ze over die muur. Ons heeft die meer daar gevallen. Die kinders gaan terug klas toe en ze gaan leren. Maar die kinders wat zo gedrossen, het werk verloor en dan drijpen ze ons niet. Die andere ene is, onze kinders bekleed ook niet meer zo bij je hier tijdens pauze niet. Die kinders hebben ons bij elkaar gebekleed. Die securiteit helpt nou. En eine hier, weil die beste ist, weil alles ist. Unsere Klasskamers wird die wir ingebreken. Jelte liebe Navier, was die Klasse ingebreken. Jelte Saturday en Sonder wordt onze Klasse ingebreken. So, daar is een verschil. Daar is een verschil. Als er ouders heeft met iets positief, wil sê oor die securiteit, of iets negatief wil sê oor die securiteit, ek is hier nie dat toer kom sê van my, ne? As jy iets goed wil sê, of iets slecht wil sê van die securiteit, wat hier by die school is, kom sê van my. Hulle werk op die baie minimale bedrag, een baie klein bedrag. Die werk wat hulle doen is eintlik gratis. Hulle doen een gratis werk vir die gemeenskap, vir die onderwijsers en vir die kinders by die school. So ek wil ook net dit onder julle aandag gebring.
0: Want die tramskin kreeg dan wanneer graad 12 klas na Okuna, sien ook het ekker die juffrouw Neel, a klas ek die twanke geschiedenis ek gehad toe hem, jy ook het at ek ook vaka dit goed toe, swere maat die tramskin. En door die tram ek ek wanneer gehad toe kom, an ook ek ook sikung wat die juffrouw Neel kon aan swere maat die kredi aan. Nu pak ons ek ek goed die, ek toon het ek ook eesan te die, a die aate a te, maar bode kon ek a die te klat a je die, te kom ook hausen de kwa swere kiesan ko haare tam. Sore twanta ma khong ka tsa kwa modeng ga jam ko se no ko cheka ka mang la ke tsa khong grang yeti no to o tlono ke ke se tatu a ata e kara ka e khwena ka ka ro to o cheka nya ana jana to sure ke ndo o nya go tsa swet sure sona tsa tama ga tswana sure tsa ye ke se go ga class ko ka ha ke ye ke no go tama ga go tlona mo go tswana a ba se ka tsa suka no tswana sure a ko se na ga si tsamsika no go tsamsika class ka na go tsasa tsone a se tama ga tswana go a ve sure a antia o re ntse o ne jata ta go a ve ta ga a ye te tsamsika no enu chara ta ve no tlo tsa o kere tieta no kunta makoma adeki a ye te no tswana sure a ye ka ye ke nota

0: your mother the apni. Tickles with concept in there. Let's say, Yaki Yaki, say, I'll do it. I can look and say, as if a mother pray, I spoke, fat die geschiedenis, lees wat met jou bedoeling, of die lees wat met jou bedoeling, maak op sommings veel. Die groot ding is, jylle moet hulle motiveer om elke dag school te doen. Punt nummer 1, dis die belangrijkste. En jy moet hom elke dag aanmoedig om van vrou, hoe het by die school gegaan? Wat het hy gedoen? Het hy werk om te doen? Is dit een matriculant kan slaag, as hy van die begin af sit en sy werk doen. Maar ek bedoel, ons sit met matriculante wat 10 uit 50 vir een geskiedenisbron vraag kan. 10 mense. En ek sê, recht vir jou het nie geleer. Ek sê, hulle het nie geleer. Van die 10 vraag wat ek kon antwoord, het hy gelees in die bronne. Jy kan 10 punte vir dit kan. Maar ek kon niks van die ander vraag beantwoord, hulle kon nie die lang vraag doen. Mense wat in matriek geskiedenis gehad het, hulle weet, is een klomp werk wat jy moet doen. Maar jy moet het gaan leer. Dat is nie een ander manier om geschiedenis, geografie of enige vak deel te doen. Die vrou Newman het veel gewys, die skedules, en het wys daar dat die belangrikste ding wat ons moet die kinders elke dag aanmoedig, kom skool toe. Dit help nie ek sê vir hulle weet jy kan nie, maar jy moet ook vir hulle so sê. En mense het daarna ander probleem hier so. Die kinders kom wanneer hulle wil skool toe. Ons kan nie in matriculant, kan nie kwart oor 8 in die oggend by die skool aankom. Hy het 30 minute van sy periode klaar verloor. Die juffrou skryf daar, hulle kom eers 8 uur, was hulle allemaal in die klas. Nou die dag was hulle eers allemaal kwart oor 8 in die klas. Hulle het net een sekere aantal periodes, daar is hulle hoogste, een week. Soveel daar een week het hulle Afrikaans 7 periodes. Daar is nie meer as 7 periodes nie. Geschiedenis het hulle 5-6 periodes. En dan, een ander belangrike ding met hulle, is julle as ouers moet hulle motiveer. Die school kan het nie alleen doen. Jy moet hulle wat verstaan, jy is trots om, omdat hy matriek is. Maar nou ons kinders ding as hulle matriek is, het hy klaar matriek geslaag. Jy het nie matriek geslaag. Jy het slaag matriek is jy met die certificaat in jou hand rondbreek. Anders te praat van jou as een graad 11 kandidaat. So wat ek doen, jy moet elke dag in sy opstaan in die oggende, moedig om aan om te stap by die school te kom dat hy tyds weet.
1: Note kwama na hata ya kheri te taye kwenau anajija Nata ii karate unkwana suleski kumo kutinyerete Numakite utkwana kwa akla motere maangajikite utkwana Kwa utkwa wukungu ayaka kwa utirete Akite taye kwenna kwa hatu kwa numatri klas kwenna An uwe anangu khano jawe klasa na didinu kwa anangu uro kukungyete Kwa nangaze klasa na kofi kwa nazika ata hinyete Sule kisita makana ie klasa kisi nikam Nuklasa kisi kisi nikam sika Kujawa kwa kamzi ngeye kwa tango suwile kuchitaye kwa tatenji. Nwa kikunghe he ahana ngwamanu kwa mengeye kwa nukwara kwa tahenji tati. Nwa nga jecheche no kwa na kwa kasule sika sinu. Ngozi kumo ana kukamzi kaka klasa na anyam. Nwa nungu keje ngu kekara kwa kujikunwa tena. Ndwa tato kwa nukombe kunja nde kujikunwa te asura mangu. Taka na kwa na kinkasi mwoko musupia kujikuwa na kano suwile jawji asu. Ndwa kuna zikichi kwa kunwa tena. Ndwa kuna kaja kwa treno kwa kwa miete kwa kwa kwa kwa suri ya hinyete rira hinyete vere ta ndo te kum kwa kunte a suri mati kaji a
2: ako he chaka he chaka tama a drepe kwa an miete he ten kwa na dame kumwate dambe dina kwa ngo kuta iye teno kuna o he kwa granta mito kwa kwa rekta miye kwa kwa nka kwa shuka shubete kwa klasa ya sinu shubete tati Aku jadi teki kongkat, aja na teta aku teh sihat ting, wengai ki teta aku teh un sihat itat. Ah, yo kati woku, mati muat aku, hambek tu aku kongu iku. Nuk klasik ingin ngingo boji, nuk universiti teki kenyah, nuk universiti mak guibe aja na amat takom, kata takom guishan, aku tu aku ang klasik jiki. Aku esok aku jangan orang teki.
3: Nuk pernah om yo kasihun bingje, mana ayam entah kan ikrasui.
2: Ai ma ang kana miete ngi ai tetama kano ngi kan mika te he. Tui kasiki jiro hengu no ni kan tuenda cha gueten cha o kasuka te cha kera kata hambe no ang cha ke hona te kai